Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.

Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.

Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.

Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.

Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.

Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.

Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.

Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.

0: 感恩方明湖，恩方明湖，这苦难满的。
1: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
0: I'm out for the beer room. Tell me, show me the beer room.

0: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
1: En nee, en voortje me zeggen, kan man tell me, momo doen, meneer Boubou, en sambe je doensia, of bij de hoek, of bij de hoek, of bij de hoek, of bij de hoek, of bij de tibia en je papa. En nee, of ik kan bakoe, we woesu. Of ze doensia, we zo, we jaren en patje moet gaan, of mijn nina, of mijn hoek, of mijn kamp. En je moet je zien, ik weet die hoek, of mijn jan shaha, en je pen voor bij je. A man, nee, bedoel, pampen, zo, je drie, en als je ding. Je bent die hoek, of mijn. Nou, en wat je dan zo. Je bent toe van je kopje moe sentimental moe. Kom van nooit je bijna sabia en simpel voor mijn minimum. Say bij je eenima sem. Kom van nooit je dokter Penino heel hosso. Dan zijn we zien de ISO emergency unit te horen. Waar je mother do? Na, waar je mouw ba en hen je de woord voor. Inti moe aan moe ban mon chansa. A heel free aan maba. En penifose en semoa dokter Penino de betu danom en jenna kwans wanano. En inti noem van de jume die een kon hondem wansa. A doctor for me, you want to say, oh, sir, a young young couple, you say, eh, she. Now, one soon, one for the old one, and her, or China, and she will be a show, dear, in Tianye. Pending our house, almost one for the Juman to hold the Indian, and I am sweet, you want to hold. And put this on the sign, and Chabay, you might be, you say, you might be. And do go to your own for not Chabay or Sabia. And you might find a human who could be a move, or my teacher. Wait, and someone you bring, if you want to move by, and you say, and that's the phone to the Mwaji. Eje oko ko biemu ho no mu a ebe ye din pa so bi nyahwefo ye sin ko nyanyu bi ye be di hun ko na dom kuma so do ma na otu mu bi omode to apomoden so afo ani mu se jina ye se osi ye no na nam so ane akofa we nyina ba biribira ba ma ne ama omu san twen san pinyi ne fo na djuma ma no na konfa no cha ba re se benye de djuma na adishi fira ti ti ne benche ye no ko ja re ho ho no mu no omu so nya re he se ne pata nyinyi na kan se mo nyu bi ye sin ko nyi be di hun ko LGBTQ+ hun ko mo so akwekere ye mbo minim se wonim. Same as you, you know, my view. I bill no, my own, you may be. Speak as a lady. And you might wear a man you bank here, intimate some sanity and good you could be. Don't get sense, and you might be a young yankee, and you might hear you know. Young woman, also, my sister, you finish any of us. And yet, yes, I think good you could be. And in some way, I pass it now, so you acquire and call your bounce wire. And you may yes, you could be, and also add up on my soul, a bed, you're ready. And some who do in a wide unchill will be an ultimate back. If you tomorrow be the Pomia can carry amount 0556700700. And Penfold, you may know, Kunya was studio, Urako Kusubana, and Okasadi Ma Pine. Ura Richard, Techi Mensa, or no sweet or troll for the Ma was Sonaman, you call NPP, a woman Pimpy Mantemo, or no so mobetin and can, or toss me and some a word you do to the peace 104.3. Once you better one can 0556700700. 0556700700. Why don't you now there possibly tomorrow? Ya can kind of some way, Sansa, you may be also come home. The cardinal and I are cast what's nice in Tien Sebre. You make your home better with your bank, what you should be frassy. Peace 104.3.

Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.

0: you'll destroy him.
1: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
0: You

Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.